0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Muziek. Zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stof zo staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoof zou staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zo staat.

0: Dabs in.
1: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
2: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen in my hoof, doof, in my bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jouw stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop

0: And that, of course, Mr. Elvis Presley with Jailhouse Rock. Ja, hij was een baie jongman toen hij nog dit gedoen had, hè? Ja, voordat hij in die moeilijkheid gekomen had. Ja, voordat hij die song geschreven had, om beginnen doen het, ja, Jailhouse Rock, ja, inderdaad. Kom, ons moet zeker gaan kijken wat aangaan daar in ons, wat zal ik nou zeggen, in ons weerzaken. Ik zeker ervan, jij zal het ook wel weten, moet jij nou zo een pakje kleren aantrekken? Moet jij daar so, van die skouer af krimpelien nommerkie aantrek, wat die kerkhoedje opzet, hoe haak skoentjies, fishnet stockings, en het al lekker goed, weet. Jy wil ons weet wat jy moet aantrek, maar kom ons gaan besoekjes gou die winkels.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantblasing, advertentie op die radio en jou luige en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-post na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Joostasie Veer.
0: Ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienst het weer waarskuwing teen erge windtoestande wat dele van die Richtersveld, die Namakwa, die Kamiesberg munisipaliteit in die Noord-Kaap kan beïnvloed. So ja, redelike winderigheid daar in daai area. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeelte bewolk, andersins bewolk en koel koud in die suide. En dan Pretoria 10 grade Celsius is die minimum en volle 19 die maximum. Johannesburg 8 tot een maximum van 16 en een vereniging 6 tot by 16 ook. In Mpumalanga mistigheid daar in die ochend, anders is bewolk en koel tot koud met enkele reën neersla in die ooste. Mombela, goeiemorgen, morgen Marian, 10 tot een maximum van 16. En dan ook Emalatleni, ek sien julle het 7 tot een maximum van 15. En Standerton, goeiemorgen, 6 tot by 15. En dan Skakuza, 13 tot een maximum van so 22. Ja, Skakuza, dit is altijd warm daar by julle, lekker. En dan Limpopo, mistig in die ochend in die centrale dele, anders is bewolk en koel met enkele reën neersla in die ooste. En dan Polokwane, 9 tot by 18, Tsanin, 10 tot by 20, Musina, 13 tot by 23, Lepelale, 10 tot by 22, Mokopane, 8 tot by 20 grade Celsius. En dan die Noordweste, gedeelte bewolk en koel met enkele donderstorms in die Noordweste. Potchefstroom 5 tot by 19, Mahikeng 8 tot by 20, Rustenburg 9 tot by 21, Vryburg, lekker plek om te bly, 7 tot by 21. En dan die Vrystaat, gedeelte bewolk en koud tot koel, Bloemfontein 3 tot by 19, Bethlehem 5 tot by 16, Kroonstad 5 tot by 19, Vicksburg 3 tot by 17, Morde Vicksburg. En dan die Noord-Kaap, ja, allemaal daar in die Appington, Kimberley, Alexander Bay, Southern en Wereld, zonnig en warm in die Weste. Andersins gedeelte bewolk en koud tot koel met enkele tot verspreide donderstorms in die noorde. Appington 10 tot een maximum van 23, Kimberley 5 tot by 21, Alexander Bay 14 tot by 30 en dan Sutherland, ja, volle 3 grade Celsius minimum en een maximum van 16. En dan die Weskaap bewolk met motreen in die ochend in die suidelike kusgebied. Andersins sonnig, maar gedeeltelik bewolk en koel tot warm in die noordooste. Kaapstad, môre 13 tot by 26. Vredendal, 12 tot by 30. George, 10 tot by 18. En dan Woester, 8 tot by 22. Beaufortwes, 7 tot by 17. En dan die Ooskaap, bewolk tot gedeelte bewolk en koel met enkele reën neerslae in die kusgebied en aangrensende binneland. En dan Koberke, 14 tot een maximum van 18. Ja, 14, ja, niet zo slecht, niet zo 4 graden verschil. En Robertsboekwe of Graaf Reinet, 6 tot bij 15. En Kugompo Stad, 15 tot bij 19. Port St. John's, 13 tot bij 20. En dan Tata, 8 tot bij 16. En dan KwaZulu-Natal, mistigheid daar in die ochtend in die binnenland, andersins gedeeltelijk bewolk en koel met enkele reën neersla. Durban, goeiemorgen Priya, morgen June, ik hoop het gaan goed aan met julle. 17 tot bij 22, Richards Bay, 17 tot bij 22. En dan Pietermaritzburg, 9 tot bij 18. En Umnambiti, 5 tot een maximum van 18. En dus dan kijk je dan naar ons weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Wall Street Lekker is dit lekker.

0: And that was Timo Riis-Dame, Crazy About You. Yeah, local girl. Yeah, South African girl, R&B pop singer. Well, that was most probably one of her biggest hit. She's been fairly quiet, Crazy About You. And she was actually, she earned a SAMA nomination in 2001 for that song. Yeah, and she's not a young girl anymore. Sorry, Tima, that I was saying that. But yeah, she's still beautiful. She's 43 years old, born 26 April in 1983. Yeah, lots of music. Yeah, she's given us a couple of songs there. My Body's Crying, We Stand Together, Crazy About You, You Should Know, Without Your Love, Be Right Here, etc., etc. So, yeah, not new to the music scene. I think I must ask Debbie, maybe we can load one or two or more of her music, because she's a local girl, yeah. Roy's commentaar, misschien is daar verschillende sneeuwen in Scotland. Yeah, maybe they've got a couple of colors there in Scotland, yeah, maybe white or brown, and yeah, maybe black snow as well, yeah, I don't know. Maar ja, ja, misschien is je recht, misschien is dat verschillende kleuren. Maar ja, ik weet niet hoe we aan die idee komen. Je weet, zit jij nu een dag en kijk je in een man die valt die sneeuw. Oké, we gaan het nou niet sneeuw noemen, wat gaan ze het nou vandaag noemen? Ik denk dat mensen baie tijd het om te denken aan zulke goed en jy het baie daarvan. Okay, water blijft maar water. Of sneeuw blijft ons nou maar sneeuw, vir my. Ja, dit is nou volgens my. Maar ja, maar wie is ek? Ek is maar net Jan Miller en ek hou jou geselskap met opstaan, tyd, ontbyt. Kom, ons gaan winkelstoels, hoor, wat sê die mense?
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.

Ja, en die tijd is zo 6:51. Ja, ik weet niet, hoe kom ons Zuid-Afrikaanse zangers... ja, misschien is ik schuldig dan, want ik speel ook de min Zuid-Afrikaanse, maar ik weet niet van die mensen. Nie. Ik ben het is zo'n nice song, daar ene. Dat is baie Zuid-Afrikaanse kunstenaars, wat briljante muziek op die markt het. Ja, so misschien moet ons, wel, misschien moet ek daar ook so'n bykie dit onderzoekje instel. En ja, nu slank ek nie een commissie aanstel om die vorige commissie te onderzoek hoekom hulle nie hulle job gedoen het nie. Ja, ek gaan nou nie soos die DA klink nie. The Beatles, Obladi, Oblada.

Obladi Oblada. Yeah, the Beatles. Thank you for that one. Nou, kom ons gaan aan met nog muziek. Ek het net gepraat van Local is Lekker. Isaac Davel met Lighuis.

0: En dit was dan natuurlijk lekker muziek daar zo. Tom Grennan, Little Bit of Love. Kom eens even, Jimmy Sosa. Baie dankie voor de borstkap volgend.
1: Jimmy's is nie net een marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai botte oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: 'N Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Terrenhout, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.

0: Every second.
1: Every second.
0: Every minute. Every hour. Music for your soul. Yo, Stasi.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Jij was beautiful, een bouw voor het wezen. Ik was zo verschrok en verschrikkelijk lief voor jou. En ik en jij het op grafden op trein, op voortverleiden. Ze achter iets gevrij en nou is jij en jouw man. Bouw computer en een los. Helaas, wat er, je draait je kat above your wrist. En nou schrijf jij voor.

oordeel vir my soenie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, my een aanskielik vir my weggestoot. En in die reweel mirror jou gezicht gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek gevoel om my hart losrik uit my lyf en soos een roei.

zijn huis in nacht. En jij die melkt er en aan die nacht en draait tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast, waait er en die gaat voorbij. Het was bij wake up call, mijn lief. Jij hebt gezegd, dus alsjeblieft.

0: Die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit.
2: Marina Kutsie.
0: Anton Schmidt.
3: Betty Kip.
0: Leon van Nierop.
4: Nadia Bekes.
5: Johnny Klein.
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technies verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Hierdie program word met trots geborg deur Mario's Local Auctioneers.
8: It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Helaas, luister naar jouw stasie.

0: Laat zij het zo goed. Zien we er nog met door drie. Ons is bezig met Biggie Likkie.
1: Biggie Likkie.
0: Ongelooflijk hoe vinnig die mense hierdie ding reg kry. Ek het letterlik die liedjie gespeel en toe kom die eerste boodskap deur en sê, pa, dis die antwoord. En wel dan, ons gaan net maar vir julle sê, wie is eerste gewees?

Na die advertensies gaan ons sê wat die liedjie se naam is en wie die kunstenaar is. En dan gaan ons ook die wenner aankondig wie dit gedoen het. So, lekker om saam met jou te wees. Ons gaan vir jou muziek speel van Sensasie. Ek dink ons moet definitief een boeremuziek nommerkie ook laai. So kom ons kyk wat ons kan doen met een lekker boeremuziek nommerkie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker. En dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rathmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste prijse, beste dienste.

XFM, nieuws. Dat is aardig, goedemorgen. Je is aangeschakeld op Arties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio in de tijd voor jouw vierde nieuws. Goedemorgen, welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in jouw nieuws om 4 vanmiddag.

0: Meneer, een hartelijke goedemorgen en jou, welkom bij het programma. Het is natuurlijk IJsvaart Sommerduin hier op die prachtige vrijdag, die 19e van juni. En ons is natuurlijk die geleden om te gesels met Demarie. Want vandaag haar Splinter die enkels net vrijgesteld. Ze is niet helemaal niet bij ons, niet. Zij het al van tevoren bij ons kom keur. Goedemorgen, Demarie, hoe gaat
1: het met jou? Goed met jou.
0: Lekker, goed om jouw slag te zien.
1: Dat is lekker. Het is eigenlijk nou zo, dat het mij zo teruggevat. Eie medicijne was naom, was het de eerste keer dat ik hier zo draai gemaakt het. So, dat was lekker om nou weer hier te sitten en te luisteren en weer terug te denken aan die eerste keer wat ik gekom
0: het. Ja, die eerste keer, wat liedje was dat je aan ons bekend stelde die eerste keer?
1: Ik denk het was eie medicijne.
0: Ja. Die eerste enkels net. Kom ons, terwille van die luisteraar, kijk ons het luisteraars vandaag wat zo ver is als Kaapstad, daar bij jouw stasische wereld in Riebeek Vallei Radio. Kom ons, schiet het veel een beetje inlichting, waar komt Demarie vandaan?
1: Ek is locally van Brits, my hele leven lang. Ek het hier groot geworden in die school gegaan.
0: Yeah.
1: En liefde van muziek was nog altijd daar. Om 12 jaar oud het ek besluit, okay, dit is wat ek gaan doen vir die rest van my leven.
0: Yeah, yeah.
1: So my ouders gesê, dit is wie ek is en dit is wat ek gaan doen. En het my so ondersteun.
0: Yeah.
1: En so het ek begin sangcompetities doen. En op 16 het ek my eerste enkelsnit uitgesit. En ek was baie geseend en baie blyst om op 17 getekend te worden hier in Universal Muziek.
0: Fantastisch. Jij het, wel die eerste keer toen je bij ons uitgekomen het was Ma samen met jou en Boetie was ook bij je. Ja. Zo had het jou fantastisch ondersteunen aan die begin.
1: Ja, nee, even nou nog. Ik meen, het is nou nog deel van mijn ondersteuningsspan. Denk, het is moeilijk als een mens niet een goede cirkel van ondersteuning het nie. So ek so blij, ek het hulle in my lewe.
0: En je hebt ondanks slag gemaakt met school, so jy het nie meer die academische ding wat jou vasthou nie?
1: Ja, nee, ek is baie blij, ek skool met school en ek is baie blij, ek kan nou uiteindelijk voltijds gaan in die muziek. Ek is nou nog steeds bezig om te swat, maar ek swat nou die muziekbedrijf, hier Berkeley. So, vir my is het ongelooflik lekker, want ek doe nou precies wat my passie is.
0: Yes, dat is recht. Vertel ons een beetje daar net, weer eens terwille van ons nieuwe luisteraars, jou liefde vir muziek het waar begin?
1: Maar ek het eigenlijk nog altijd my ouders gedoen om te kyk hoe speel ek gitaar en hoe sing ek. Ek het hulle maak sit op die stoep en luister.
0: Ja.
1: Maar ek het so op 8 jaar uit dat ek skryf by een sangskool en toe begin sangcompetities doen. En op 12 jaar oud het die gogga my lelik goed gebyt en ek het begin gitaar speel en ek het begin my eie liedjies skryf. So ek sal sê op 12 jaar oud het ek besluit, okay, dit is wat ek gaan doen vir die rest van my lewe.
0: Ja.
1: En so het muziek baie meer geraak as wat ek net doen. Dit is nou deel van wie ek is, 'n baie groot deel van wie ek is.
0: Ja, ek kan sien, jy is baie actief. Op sociale media kan ek sien dat jy regtig jou beste doen om actief te bly en jou talent te ontgin. En jouself bloot te stel daar buitenkant. Wat belangrijk is vir jong opkomende kunstenaars, om soveel as moontlik blootstelling te kry, maar ook die rechte mense en die rechte ondersteuning te hê wat samen jullie pad stap.
1: Ja, nee, ek kan nou nie krediet vat vir al daai nie. Ek het 'n baie goeie manager wat my help met my sosiale media. So, maar dis lekker. Ja. Dis weer 'n ander manier hoe mense jou persoonlikheid kan raak sien en hoe jy jou groep mense kan vestig op social media. So ek is super bly mense het nou aanklank gevind. Ons het met hierdie hele 19 reeks het ons 'n live update van 'n 2007 Baba reeks gehardloop. Ja. Wat die mense het bietjie sê, hoe is dit om nou in die groot mens wêreld in te tree en baie mense het relate tot op wat ons uitgesit het. So dis vir my baie lekker om te sien mense kry aanklank tot nie net die musiek nie, maar tot my persoonlikheid ook. So dis vir my baie lekker.
0: Baie belangrik. Ek dink ons gaan nog een van jou liedjies luister, dan gaan ons verder gesels oor die nuutste ene. Oomblik saam jou, waar kom hy vandaan?
1: Dit was my heel eerste song wat ek geskryf het. Ek was ek het hom geskryf toe ek 14 jaar oud was.
0: Wow.
1: So ding het maar baie verander, my style het ook verander, maar ek kyk terug na daai songs en vir my is dit 'n groot mylpaal om terug te kan kyk en te sien hoe ek gegroei. So ja, ek is baie trots op dit.
0: Kom, ons gee hom 'n luister. Ons gee ons luisteraars 'n kans om te luister hoe het klink, hoe het sy geklink toe sy begin het. En dis Demarie, wat saam met ons kuier vandag hier in die Harties FM Atelier tydens Huiswaarts Sommerduin.

Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: was dan Dimri daar met haar eerste liedjie, sê sy, die ene wat ons so pas dan geluister het, oomlik saam met jou. Het jy hom geniet, daai enigie om te maak? Was het vir jou moeilik gewees?
1: Nee, ek denk, ek is eigenlijk so trots om terug te kyk na, ek sê nou, ek luister na die song en ek besef net eindelijk hoe ver het ek gekom. So dit is vir my lekker om terug te kyk en te wees van, okay, dit is waar het nou alles ambtelijk begin het.
0: Ja.
1: So nee, ek is wel trots op die song.
0: Het jy nie op een stadium een bykie gecollab saam met bekende kunstenaars nie?
1: Ek het som met al opgetree en so, ons het nog nie een liedje uitgesit nie, maar ek het al som met Fatman opgetree en ek het al som met Joe Black opgetree. So ek het al so paar mense wat ek al som opgetree het, maar dis is, as jy mens terugdink, dan besef jy eindelijk wel, ek kyk hoe ver ek nou al gekom. So, so paar pinch me moments al gehad.
0: Gepraat van collab, so daar enige kunstenaar wees om wie graag wil collab in die toekomst?
1: Daar is soveel, ek sal love om som met Apple en Rian Benori en Rihanna Nell, want ek dink al drie van hulle is ongelooflike skrywers, en dan internationaal is al net soveel. So, wie ook al wil, en dis die opportunity om self present, sal ek definitief sê ja.
0: Maar jy skryf jou eie muziek, nee?
1: Ja, ja, ek het een baie groot liefde vir skryf. Ek voel as hoe ons as kunstenaars ons hart met die wereld deel.
0: Ja.
1: So, ek het met al my songs bygesit en som geskryf, en hier is nou die eerste 19 is nou die eerste song wat ek self geskryf het, en wat ek deel was by die vervaardiging van dit, en ek het al gesit in die studio, en Tertius is die producer, en hy het rarig net my visie vastgevang. So ek super trots op hierdie song, en ek verloop eindelijk vandag, was ons al by een paar radiostasies, maar ek so vol dankbaarheid vandag, want hy is nou uiteindelijk uit, en mense kan hom nou uiteindelijk luister.
0: So
1: ek so trots op die product wat ek lewe.
0: Ons praat oor 19, dit gaan precies oor?
1: So 19 is, dat die hele story het begin, ons was op matriekvakantie, obviously, en ons hoofstuk van school het geëindig, en ons maar altyd een oukie wat oulik is, wat jy denk is een 19, wat jy denk, maybe kan ons som wees, maar ook is ons 19 jaar oud, en ons een nieuwe hoofstuk wat in ons leven gebeur.
0: Ja.
1: Vir die eerste keer het ek die vrijheid om my drome te volg, sonder om gebonden te wees tot een sekere program van school. Vir die eerste keer kan ek rarig doen wat my hart wil doen.
0: Ja.
1: En die hele vraag het gekom, gaan jy die persoon so met jou invat in hierdie volgende hoofstuk? Of gaan jy hierdie volgende hoofstuk aanvat, en as hulle weer oor jou pad kom, dan is het obviously meant to be. So ek en my beste vriendin het so oorkant mekaar gesit op die bank, en ons het begin praat oor hoe dit voel om 19 jaar oud te wees, en die idee het dadelijk na my te gekom, en ek gryp die gitaar, en ek begin te speel. Toe sê ek van, oor die vat het my phone neem met die video, dat ek nou nie vergeet wat ek hier gedoen het nie.
0: Yeah.
1: En toe dink so 3-4 dae later het ek een demo opgeneem, maar toe ek terug gaan na die video toe, en wat sy geneem het, was dit die 19de januari geskryf. So, dit was vir my amazing en vir my merkwaardig. So ek sê, okay, ons moet met die song gaan.
0: So, die liedjie is jou inspiratie dan, soos jy gesê, uit dit het specifiek gekom, en is daar een muziekvideo?
1: Daar is een behind the scenes video van hoe die hele journey van 19 met mekaar is.

Is er een schakel bij IJswaard Samadijn op hier prachtige vrijdag die 19e van juni. En lekker samen jou vanmiddag tot en met Skins voor 6 vanavond op 3 onderscheiden radiostaties. Natuurlijk hier oorspronkelijk op Harties FM, waar ons dingen anders doen. En dan die uitzending wat er live wordt op die zenders van jouw statie in Brackenfell Kaapstad. En ook op die zender van Riebeek Valley Radio, daar in Riebeek West en die Westkaap. 7 minuten voor 5, ons het net heerlijke muziek tot en met 5 uur. Onthou, Woorddraai is weer volgende week in dinsdag. Maak net de aantekening, dus dinsdag en donderdag. En dan speel ons ook weer, binnenkort speel ons dan weer thema en lyriek. Maar vanmiddag dan nie. En dan vanmiddag om 5 uur onthou die nuus. En dan net na die nuus het ons vir jou streeks weer. En dan natuurlijk tussen 5 en 6 nieuwe vrystellings vrijdag.

In my 2024 het Bon Jovi 'n liedjie uitgebring met die naam van A Teardrop to the Sea. Want nogal baie aandag getrek het en heel wat luisteraars en stromingen getrek het. Hier is Bon Jovi met A Teardrop to the Sea. En dan, natuurlijk, daarna is dit nie tyd.

0: Paul is die prachtige lange dag geweest van Electric Light Orchestra all over the world. Breng je tijd op 14 minuten na 5. En het is nu tijd om te kijken naar jouw streeks weer voor die naweek. Voor die drie betrokken streken. Hartebeespoort, Noordwest. En dan ook voor ons luisteraars daar in Kaapstad. De Brackenfell area. Voor jouw statie en natuurlijk luisteraars van Riebeek Valley Radio. Hoe lijkt weer zaken daar bij jullie die naweek? Ons maakt dit vannacht de weerkaart op. Ik hoop hij werkt vandaag. Want ons het een beetje problemen gehad vandaag met die weerkantoor. Wat niet rechtig die webteiste opgedateerd gekregen niet. En het lijkt mij hij werkt nu op die stadium. Daar werken hij nu. Hey, baie gelukkig. Ja, die temperaturen die naweek lijken als volgt. Morgen hier aan de bespoort hoofdzakelijk bewolkte weer. Het was hoofdzakelijk vandaag maar bewolkt in gisteren. Een minimum van 10 en een maximum van 19 morgen. Zondag kans op regen en donderbuien. 10. Minimum 15, maximum. Nogal koud zondag hoor. Slechts een maximum van 15 graden Celsius. Dan kom ons kijk goed aan naar die situatie voor ons luisteraars in Brackenfell. Van jouw statische kant af. Zaterdag daar bij jullie 9:25. Lekker dag morgen dan Brackenfell. Bewolkte dag zondag 13:23 in Brackenfell in Kaapstad. En maandag 13:19. Dan die luisteraars van Riebeek Valley Radio, daar in Riebeek Westse wereld. Kom ons kijken of we gelijk weer zaken bij jou. En daar bij jullie daar, zaterdag 12, maximum 25. Ja, dit is interessant. Lekker matige temperaturen, warm temperaturen eindelijk. Dan zondag weer 14 en een maximum van 24. Bevolkte weer hoofdzakelijk in Riebeek West. Wel, is dan ons handelsbreek geweest. Nou is het tijd om, ons gaan nou een handelsbreek neem. Dat was ons weer geweest voor die naweek. Ons neem nou een handelsbreek. En dan is het tijd voor Nieuwe Vrijstellingsvrijdag.
1: Yes, people. If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltje prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: als dan kijken, wat is niet een vars in kraakvars op die muziektoneel, Afrikaanse muziektoneel natuurlijk, wat volgende vroegdag vrijgesteld is op die verschillende of onderscheiden digitale platforms. Ons het zo pas voor die Marie gehad, dus gaan we nu een beetje naar Ligie weer luisteren in vanmorgense programma 19. Naar enkelsnit wat vandaag uitgereikt is, Splinter niet in kraakvars. Maar ons begin eerst met een dame genaamd Bella. Bella, B-E-L-L-A. Bella met haar splinternieuwe enkelsnit Mis jy my al. En dis niet in kraakvaars hier op jou gunsteling radio, hier op Nieuwe Vrijstellingsvrijdag.
1: Pas geland en kraakvaars, net hier op Hardies FM.

0: Prachtige naam van Apple. Dit is een sprinter die van om. Genade Water. Dit is vandaag uitgereikt op al die onderscheiden digitale platforms. En dit is een liedje wat jij mag aanbevelen voor die artiest even in mijn speellijst. En wel eraan zal ons ook dan kwam Kanski op die Focus Logic Top 20. Wie weet. Maar Splinter niet een kraak van vandaag. Baie geluk Appel met hierdie nieuwe een van jou. Genade Water. En nu is het tijd om weer voor Demarie kans te geven om te zingen. Ja, dat is natuurlijk Demarie, wat zo rukkig geleden bij ons was. Met haar Splinter nieuwe enkels net 19. Kom, ons doen het weer. Ons geef hem weer voor jou, voor die wat niet gehoord het niet. Hier is Demarie. Hier van de Britse wereld met haar Splinter nieuwe enkels net 19.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Splinter niet een kraakvaars. Dit was Prop geweest met die job moet loop. Nou ja, Prop was vandaag hier bij ons, bij die hart, die is even maar leeg. Het is lekker om weer samen met hem te kunnen keer. Baie, baie geluk, Prop, met jullie treffer Ligie. Ons slooi gaan goed doen voor en toe. Reeds deel van die speellijst hier bij hart, die FM. Dit kan ik je beloof. En ons het om reeds vanochtend al gespeeld in die programma Die Hart Show. En vanmiddag weer tijdens die vrijstellings vrijdag. Maar baie geluk daar een Prop dan met die job moet loop. Ons gaan een vinnige handelsbreek neem. Daarna kom ons terug met nog nieuwe muziek en nieuwe vrijstellings vrijdag. Net na die handelsbreek, Josje na die reen, Siens van Vlug met uitgezonderde uitzicht.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.

0: Allee, prachtig. En nu weer daarvan Josh en Arjen, Sienens van Vlug, uitgezonderde uitzag. Nou ja, ik weet niet wie het opgehoord is, maar Leon Schuster heeft ook weer een nieuw liedje uitgebracht. Wel, je kon het niet geloven toen ik het zie, maar hij heeft dit wel rechtgekrimd te doen. Ik heb onlangs vreemd dat het niet bij goed gaat met zijn gezondheid, niet, maar dat kan lijkt toch zo of daar een verbetering kan wezen. Ons is bij dankbaar voor dit. Maar Leon Schuster is terug met een nieuwe enkelsnit. En dus alles ter herdenking van Rassie Erasmus en zijn bokken. Zo, hier is hij dan uiteindelijk, kraakvaars en niet, hier op je gunsteling radio. Hier is Leon Schuster en DJ Spike met miljoenen handen voor Rassie.
1: Pas geland in kraakvaars, net hier op Hardies FM.
2: Zodora

0: genade. Maar ik moet vir jou sê, ek is beïndruk deur die liedjie van Leon Schuster en DJ Spike, Biljoene Hande vir Rassie. Ek dink hierdie liedjie gaan goed doen op verskeie Trevor's parades. Ek wil my verstand besê, ek gaan binnenkort. Binnenkort op die Focus Logic Top 20 wees. En hy gaan goed doen. Baie geluk, Leon Schuster, my vriend. Dis wel gedaan aan jou. Biljoene Hande vir Rassie. Hier kom ons by ons laaste nieuwe enkels nits. Ons laaste nieuwe vrystelling. Nie, in totaal nie. Daar is nog nieuwe vrystellings. Maar, onthou nou morgenmiddag tussen 3 en 5 met die Focus Logic Top 20. Speel ons vir jou daar die nieuwe vrystellings wat ons nog nie kans voor gekry het vandag nie. Sal jy morgen kan hoor tussen 5 en 6 namiddag. En ek tussen 3 en 5 namiddag. Excuse, 3 en 5 namiddag. Morgen die Focus Logic Top 20. Maar hier is ons laaste nieuwe enkels net. Dis Millennium. Kan jy geloof, Millennium het ook weer een nieuwe een uitgebring. Millennium met Glei Mama Glei. Kraak vars en niet hier op jou gunsteling radio.
1: Pas geland en kraak vars. Net hier op Hardies FM.

0: FM, nieuws.
1: Zadelijk een goede nacht aan jou. Dat is op die kop 6 uur. Het is tijd voor nieuws op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

Dat is natuurlijk nu tijd om te kijken naar jouw weer van morgen. Wel, hier liggen jullie zo pas nog geluisterd van Steve Holtmeijer over die blauwbil. En zo op dat is vanavond waar. Nou ja, 8:30 vanavond natuurlijk Leinster. En die eindstrijd met die blauwbillen. En kom ons op die billen wen vanavond. Allee, die kans en die vermoeien. Kom ons kijken naar jouw weersituatie. Dus jouw temperaturen voor morgen. Minimums en maximums. We beginnen in Hartbeespoort. Morgen zaterdag, minimum van 10 en een maximum van 19 morgen. Hier in Harties, hoofdzakelijk bewolkt. Ik zie zondag wordt regen voorspel met een maximum van 15. Kom ons kijken gauw vinnig naar die race van Zuid-Afrika. Pretoria morgen 10-18 bewolkt. Johannesburg bewolkt 5-16. Dan Kaapstad 13, maximum 28 daar. Een lekker zonskind dag in die Kaap. Durban 16-21. Bloemfontein, minus, het is bij koud, 4 graden in de ochtend, dus 4 boven vriespunt. 16 maximum. Polokwane 8, maximum 16. Upington 13-22, met een kans op regen en donderbuien. En dan Port Elizabeth 9, maximum 22. En Oost-London 11-23. Die hele land is omtrent bewolkt, behalve Kaapstad en Durban. Wat een beetje zon gaan zien morgen. Dan is de rest van die land steeds bewolkt. Nou ja, dit is dan jou weer van morgen aan ons verskaf die Suid-Afrikaanse Weerdienst.

0: Well, ons gaan een beetje draai maken bij die marktplek. We gaan een handelsbreek nemen. Dan komen we terug met nog muziek op jou gunsteling radio. Een van Desmond Wells. Ik hou niet van rugby nie. Net naar die handelsbreek. Aangevraagd door Anton Clarence.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
2: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie leven zeker niks nie.
3: Immunodew doen. Je hoeft net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: From mouth-watering wood-fired pizzas and creamy pastas to juicy grills, fresh food and something sweet to finish, we've got it all. Join us for breakfast and or lunch or dinner. There's something for everyone. Call Delfono Hearties on 012-259-0087 or Delfono Mountain Lake on 068-063-1653 to book your table or just a faster delivery to your doorstep. Delfono, come hungry and leave happy. When you buy a bike and you take a

0: En zo komen we ons dan aan het einde van vandaag zijn programma. Dit was Kunstenaar Driespel, die muziek van Jennifer Warnes. Brengt ons aan het einde van nog een uitgave van Huiswaarts Samedijn. Nou ja, ik kan niet geloven, nog een week is ook voorbij niet. Wel, ik is weer maandag samen met jou. Ons krijgen weer maandag samen met jou tussen 4 en 7 namiddag. En nog een uitgave van Huiswaarts Samedijn. Nou ja, je kan hier die naweek in, als je nog niet hebt, niet, als je nog niet geregistreerd is op de stemming, moet je nou maar die naweek via je registratiepunt gaan zoeken. Je moet registreren. En alsjeblieft, onduidelijk gaan baie koud draak. Die weerkantoor praat van ons gaan zondag baie, baie koud kry. So, wees maar net alsjeblieft voorbereid daarvoor. Voor al die boe en Gauteng area, is het, gaan het baie koud wees. Baie sterkte vir jou vir die naweek. En al die type van dinge. Ek kry jou natuurlijk weer voor die radio morgenmiddag om 3:00 vir die Focus Logic Top 20. Vat ek jou deur tot 5:00 toe. En dan is dit 5 tot 6 natuurlijk boerenopskop. En dan van 6 tot 8 doen ons natuurlijk die program Volume Winkel Samedijn. Die program waar jy die muziek kan kies en die bespeellijst kan bepaal en samen draai ons die volume knop naar rechts. Maar nou ja, onthou vanavond ook die rugby, moet nie vergeet, dit is 8:30. Die blauw bulle teen Leinster, eindstrijd daar, kom ons hoop hulle wen. Dit sal fantastisch wees. En baie sterkte vir die blauw bulle vir vanavond. Dit is een groot game. Ek ga jou in die betrouwbare handen laat van heerlijke muziek tot en met 10:00 vanavond het ons ononderbroke muziek wat bekend staan als Vrijdag aan Thuis saam met Harties FM. Ik hoop je gaan het geniet en so ek sê, dan kan hier ek en jy weer saam morgen middag 3:00. Van my kant af tot dan, mooi blij en bye bye.
1: Skuld besig om jou leven te verwoes. Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Arties, we've got you covered.
3: Okay. But I'm hungry, hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Arties, whatever your day needs, we've got you covered. Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Right, hier gaan het absoluut chaos. Hier op verzoektijd. Dank je aan allemaal zijn verzoeken zover. Je kan maar stier. Ik probeer trekken hier zo. Ons volgende speellijst heet, dat ik net gegooid hier zo. Ik weet, Another Night in Nashville. Is die liedje wat doppies voor hem gevraagd. Ik zie hij zei Another Night in Memphis. Maar Chris Norman en CZ Catch zingen liedje met je naam van Another Night in wat is die ding zijn naam? Nashville. En dan vir Tracy, een liedje van U2, The Streets Have No Name, waar hij na gaan speel. En dan Wilson Phillips, als ik niet mis het, is dit Black Rose wat het gevraagd. En dan Brian Adams, The Summer of 69, wat Kwai ook hier gevraagd. Hier is jullie liedjes op verzoektijd.

0: Hier op my stoep raak dinge pure plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sê.
1: Hey, Ricky, dat is lekker

0: me, bro. Ons is eindelijk Maricella.
1: Always,
2: Snotty. Boerenpompie van Rieke Snel in Snotkop. Hier op jouw verzoekprogram. Ik ga jou gelukkig nou met groet en VOC tot ziens. Zo bietje vroeger, baie dankie voor al die lekker saamkeer. Ek het al die muziek wat gevra is gelaai op die radiostasie. So met ander woorde, jy kan lekker op een van ons toepassings verder luister. Van my, Roy, is een mooie dag vir jou.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: jouw stasie.
1: Zachter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
2: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen mijn doof, doof, geef mij bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.